Wees gegroet luistergenote en hartelijk welkom bij Loof die Heere, ons program van mooie geliefde kerk en geestelike muziek. En mag vandagse muziek weer vir jou vreugde, vrede en sommer net nieuwe moed bring. Die openingsnit is sommer een vrolijke een deur een massakoor en orkest van die Kaap. Hulle sing die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Regeer.

Dit was vol vreugde sing die Engels kaar en dis Rudy Nights wat het gesing het. Ek het al voor jou vertel van die mooie muziek van die Elia Oratorium van Mendelssohn en ek speel vandag die dele Lift Thine Eyes en He Watching Over Israel Slumbers Not. Hierdie twee dele is gebaseer op Psalm 121 en Psalm 138.

Thine eyes in he watching over Israel slumbers not uit Mendelssohn's oratorium Elia. Het is uitgevoerd door die Atlanta Symphony Orkest en koor met dirigent Robert Shaw. Wanneer ik zoek naar mooie instrumentale aanbiedings van bekende liederen, ga ik dikwijls naar die repertoire van die Eden Symphony Orkest. Hier speelt die orkest Give Me Oil in My Lamp.

Dit was die Eden Sinfonieorkest van Engeland wat die bekende lied Give Me All in My Lamp gespeel het. Die volgende een ken ons nou al vir 55 jaar. Dis Loof die Here se kenwysie. Die slotdeel uit die Bach kantate gemerk BWV 129. Die sangdeel is in Duits en dis 'n vreugdevolle lofprysing aan God met die kernboodskap dat alle eer aan God behoort, nou en vir ewig.

olmayan May have this to freedom But take me to geloof Ver weg genoeg om die mee te wild In de drie uur mijn ziel

Susa en Soweto is julle alright. Jy daar alleen in jou kamer, is jou hart nog in een stuk?

0: C'era lei che quando
1: andavo con... C'era Father,
0: c'era... C'era elke pakket aan
1: deze Jesus, plek. Father, c'era...
0: Devil wat in zijn weg staat. C'era elke plek waar die devil komt. Raak hem nu aan in Jesus.
1: Jesus, Father.
0: Raak hem, Father. Raak hem, Jesus. Raak hem los. Als hij werkt.
1: Jesus.
0: O, Jesus, almachtig voor hem. C'era, zet mij aan op je kind.
1: Jesus, Father.
0: C'era, raak hem nu in Jesus' naam.
1: Jesus.
0: C'era elke bloemen.
1: Jesus.
0: O, Jesus, is die ene wat voorzien.
1: Oh,
0: je moet de vader breken, die karakter van de devil.
1: Ja, vader.
0: En continue jou waar die jaloezie aankomt.
1: Oh,
0: in Jesus' naam, vader, dank je, almachtige koning. Kera, raak nou je kind onmiddellijk, nou aan. Kera, moet je stil niet. Raak hem nou in Jesus' naam. Breek daar die karakter, elke dromen. Kera, waar je gedenkt dat als er ongeluk komt, ons kanseleert het nou in Jesus' naam. Jere, dank je, breek daar die banden van de devil. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vader, koning van de koning. Raak je kind nou aan, breek daar die karakter af. Jere, waar je voor hem gestuurd hebt. Al die werken wat hij doet, Jere, ons prijs je daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vul hulle nou in Jesus' naam. Jere, kanseleer elke werke van die boze geesten, die gedachten van die devil, en leek hen in die sporen. Jere, waar ik in vastgehoord, Jere, Jere, hulle is beplan van God, Jere. Jere, waar ik plan alles uitkomt. Jere, ons roep je, Jere, zet die hand op hem, en raak hem met God die Vader, God die Ziel, en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag altijd in die wil van die Jere. Jere, ons is, kom, zet ons handen op hem. En ons prijs je daarvoor in Jesus' naam. Jere, ik zet hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beschermen. Jere, waar hulle beweeg,
1: ja, Jere.
0: Daar is verschillende dingen. Omdat die devil zo listig is. Jere, daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dank je, Vader, in Jesus' naam.

0: laatste maagd oor die koninkryk op aarde en dat hy dit gee aan wie hy wil. So niet, hè? Oh, menno, nim, wat ik ook met dat, dat is in, zo achter, hè? Anissa, Anissa, kijk, goed, en Anissa, niet, hè? Tja, moet je afvatten. Zo niet, hè? Achter, hè? Zin dat je aankaart. Doe ook hem, doe je hem aan. Nim, kan hem, te ook komen. Kom maar, awo. Kijk, hè? Akakwana ni khomke ikitiya a ta khone nqima cha ato ga khamqhete yakho yakhe haleluya
1: amen
0: tshwate a hakate tyane ma tseko tsa swisa to anje tyane ma tsa swi to anje tsa okhe tsa kwene tyane ma tsa thuruna tsata te a hakate tshwate koma bone bukaneser mosupie ntane bukaneser mosupie hereta tsho a mosupie Anissa, Anissa, Diki, an huwa ahiyati. Anissa, Diki, understand yati. So I can name kaya he, kama sui kuya. So te baybara ahaka kukte kia kukam. Can name kuya sui yaku. Kunya kayaki. Nahono can name mu. Nita nao kam sui yata sui siki. Nao cha, kam yabai oki kunya tere. Anje kam yabai oki cha kunya tere no. Cha can name kuruna ho. To anje chane ma turuneka chasi a tebe chane se tin kaza na te tia huwa ma ni kwane ta ta mo shupish na twen sa ata te so te koma go nde u kone ne kone ser khavana shushin he wo hereta amen
1: amen
0: that is the dream but ek kone ne kone ser khahate let it know for me 8 belsasa Van geen raadgever in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te leen. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoem Belsasar, 'n oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitlig jou ontstel nie, Belsasar. Daarom nie soukry aan dan aan my sere my kudino. Daniel, that ungears now about there. Wow. Jump in with an empire of Hatam from Yoma. Hallelujah.
1: Amen.
0: So, who was Anu, Anisa, Daniel, I have a ceremony, Daniel, Miss Ugre, I have a tattoo, sweat, Daniel. I'm Chanima, Daniel Kitima, Daniel Musupina Agre, Miss Ugre, making, making, making, making, making, making, making, Daniel, yes, now about there. Wow. Tsamkwe impishina temo. Taho ngaha mana Daniel. Hiyo ni sukure tsa akung ka to tsa swere ma ya sakati. Mara tsa swe hiyo ni sukure. Tsa taha ma ani sa tung tore mundu hama kom. Ndewa ni sukure mi sa jate ta. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tu he Daniel, wo kanum biasasa, a one black verstom gestaan. Belsasar het geantwoord, U majesteit het die droom maar eerder op 'n vyhand geslaan. Die uitleg op U teenstanders, die boom wat U gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het en wat oral op die aarde sigbaar was, waarvan die blare mooi en die vrugte groot was en waarvan daar genoeg kos was vir die hele wêreld, waaronder die wilde diere gebly en wie se takke die voëls nes gemaak het. Daarom Daniel gaan na Yamahaya, my sukuri ge kere kara, Yamahaya, swere ma. Ni imuwa ta muwa, ni sukuri ge. Ni he, muwa ta oki, chita imuwa te, tako kiao te, tako anisa kiao te, tako, oi ni dhaakwe. Dako arwa anisa wo yata he ni he jara jitama janom orote ni he kwego jitama kha som siata he ni se ni ta e hasiu thasuri hasiu anje soyetino hasiu thasuri kara shwe he majesteit het 'n wag, 'n engel uit die hemel het sien afkom, en hy het gesê, kap af die boom en verwoes dit, maar bind 'n eister en 'n bronsband om sy stom, en laat dit in die grond bly, saam met die gras en die veld. Nebukadnezar moet s'nachts deur die dood naar gemaakt word, en van plante leef, saam met die wilde dier. Dit moet 7 tydperk lang oor hom kom. So nie moe, nie moe wat hy, nie moe, barata kom, nie moe engel, ama haka twana ko ya hatama, tako ya aha garata, nie hek aro kuiko, nie hek koma kuiko, nie sidi, ikama, kia he iye kwa haka, kumina iye, to aye dangwa wako hana ativeta, so nie, musupi, nie engel, nie, barata ya musupi ete,

0: Hallo, een keer 57 KX FM, de molekelen hebben het gewoon mee. Hier, een molekel, avig, mansulasi. Het is geen hit, ik kan geen hanam king mee. Hier, een molekel, avig, wamzili de mahongo, hier, tressel katimbo. Toga, ulu, smanua, een hartje, alleen haar commissar mee. Hier, haar morsanik, avia, commissala, een atuwitwee. De muzikan, hier, wala, atuwee, irma, sam mee, haar kwidam wim.
1: Kama yen tau 58 minute en kisi karwa kama nghe te tawani ya ya atakhiri ya te mwen sedang buri ya kamtia ha ki tresel kati mo takana jelita mo ugota kama nghe ki tuwe kam takana te tuwe iri kwedam buri ya kom shanyi nghe no mwen si buri ya takana nghe ina vye kisoka desi te khawana kumogwe

0: Country Treffers op RSG.
1: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arendt vanuit die baai. Kom ons begin vanaand se program met die dame van Skotland.

Dit was Isla Grant met haar 2005 lied When the Day is Gone. Jy is seker nou gereed vir jou weeklikse country muziek bederf. Kom ons luister nou na Dobie Gray, gevolg deur Glen Campbell.

Dit was Glen Campbell met sy 1970 treffer It's Only Make Believe. Hy het die snit in 1967 opgeneem en voor hom was dit Dobie Gray met Drift Away. Hier is Porter Wagner as ook Bobby Angel.

Dit was ons eie Bobby Angel met Green Eyed Angel en voor hem was het Porter Wagner met Ballad of Love. Volgende speel ik voor jou snit van Billy Joe Armstrong en Norah Jones, gevolgd door Ray Charles.

0: Dit was Sergeant Barry Sadler, Ballad of the Green Beret. En voor hom was dit Judy Belcher met haar verwerking van Some Broken Hearts Never Mend.
1: Country Treffers op RSG.

Dit was Jennifer Samudio met haar verwerking van Mississippi en voor haar was dit Gerrit de Jager en Daniel Wesley Africa met Dear Beyoncé. Kom ons luister nou na die Campbells met hulle nuwe verwerking van Friends in Low Places.

0: somewhere young.
1: Dankie, dankie, ek deel aan tekening. Achter die kroeg eind lekker aan te onthou. Moenie drink en wees